Kapotte ramen, een grijze middag, de regen sist op het warme zwarte asfalt, en ik denk dat niemand mij morgen mist.

sta ik bij het raam. Niemand kan meer zien staan. Langzaamaan vervaagt de dag.